0: Dat zag er zo grappig uit, ouwe. Holy shit.
1: Estás en tu punto del día, la 102.8 de la FM.

0: Ja, ik heb nog een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb best even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Dan ga je de boot dadelijk daar uitkomt. We noorden de schaatsbaan geplaatst gekomen.
0: Met de 5, gaan we hier weer stoppen van voren.